0: kast aan scherven? Of zal dat jouw geluk alleen bederven?
1: Ja, je krijgt alles wat je wil, alles wat je wil.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootouders.

0: hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hartslag van de industrie.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

zo heel af en toe komen de liedjes van even geleden weer even voorbij. Hè? Zoals Jeroen bijvoorbeeld met Neem Me Mee. Het liedje was in juni voor de allereerste keer op de radio in Voor de Wekker Wakker. En toen zei ik van gooi maar een keer in herhaling over een tijdje. Nou, hier was het dan, hè, het tijdje. Hij was weer eventjes terug, hè? Neem Me Mee. Goedemorgen, het is Voor de Wekker Wakker tijd. Het is vandaag de zaterdageditie. We zijn vandaag, even kijken, 26 september. Hè? Ja, het schiet op. Het is 26 september, zaterdag, een speciale dag. Ook weer vandaag. Gaan we straks even kijken wat voor dag het precies is vandaag. Maar ik zag wel wat bijzonders staan, hè. Ja, gisterenmiddag is er weer een vinvis aangespoeld op het strand van Ameland dit keer. Het dier is ongeveer 11 meter lang en ligt op het strand bij Holm bij paal 5 en 6. Ja, volgens de dierenambulance Ameland is het dier al een tijdje dood. Ja, in overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Ja, waarom ze dat doen, weet ik niet. Maar ik zou zeggen, haal het weg. Maar nee, dat doen ze niet. Ze laten het dier liggen. Ja, misschien dat het dan met vloed of zo, dat het dan weer mee in zee genomen wordt. En dan, ja, dat het dan in de natuurcyclus gaat verteren. Hè? Dat ja, visjes het gaan opeten en zo. Hè? Ja, volgens de onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht komt het slechts enkele keren per jaar voor dat er een walvis aanspoelt. Ja, onderzoek naar de doodsoorzaak met dieren in deze staat, dat is niet meer relevant. De meeste organen zijn niet meer te beoordelen vanwege de rotting, zo zegt de onderzoeker. Dus ja, waar het dier precies aan overleden is, dat zal nooit bekend worden. Maar goed, ze laten hem liggen, ze gaan hem niet weghalen. Dat is wel heel raar. Ja, zo zijn er al heel wat andere dingetjes gebeurd in de wereld, hè. Ja, voor de kust van IJmuiden bijvoorbeeld, hè, begin van het jaar, werd er een bultrug gespot. Opvallend veel zeedieren zijn er ook aangespoeld in korte tijd. Ja, men vraagt zich natuurlijk ook heel vaak af, hoe komt dat? En de bultrug Timmy, die zwom naar de reddingsactie 200 kilometer, maar hij ging wel op dat moment de verkeerde kant op, hè. Dat zijn nog maar eventjes van die puntjes, hè. Dus ja, maar ja, hij is nog te zien. Als hij nog niet met de zee is meegenomen, de dode walvis, op het strand van Ameland, hè. Ja, tussen paal 5 en 6 bij Holm. Daar is hij dus op het strand. En misschien dat hij daar vandaag nog ligt. Maar als het straks weer vloed wordt, dan wordt hij weer meegenomen de zee in. En dan zien we hem waarschijnlijk nooit meer terug, hè. Nee. Goed, het is vandaag zaterdag. Op deze dag in 1970 staat er een liedje van de Kings op de eerste plaats in de top 40. Het liedje dan op dat moment heet Lola. En Lola komt eraan.

0: Bob Marley en de Wailers. Keep on moving in de Bob Marley Week. Ja, natuurlijk een 50 jaar positive vibration. Straks hoor je er nog eentje in het uur. Dus komt helemaal goed. Ja, tot en met morgen sowieso de Bob Marley Week. Bob Marley staat dan centraal al vanaf maandag. En we hebben allemaal fijne liedjes al gedraaid van Bob Marley. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. In Montreal rijden vandaag Vollering en de wielercollega's de wegwedstrijd van het WK wielrennen. En het centrum van Parijs heeft hoogbezoek, want paus Leo die gaat het centrum op stelten zetten. Dus pauselijk bezoek in Frankrijk. Ja, het weer vandaag. Er zijn eerst wolkenvelden. Er is ook af en toe zon. De temperaturen liggen tussen de 19 en de 22 graden. Ja, het wordt wel wat kouder in de regio Friesland en Groningen. Er is het rond de 18 graden. Vanavond dan zijn er wat opklaringen. En de komende nacht richting zondag dan is er ook een mistbank. Dus oppassen op de weg. Dan koelt het ook af naar 8 tot 14 graden. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar zondag, dan zal de zon geregeld schijnen. Het wordt er bij 18 tot 22 graden. En in Limburg dan tikt hij zelfs de 26 graden aan. Dus het wordt warm in de lage landen. En vandaag een kleine voorbode. Maar ja, het is nog niet zo warm als dat het morgen wordt, hè?
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet. En ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Vanaf nu op tijd je bed uit.
0: Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 26 september. En dit is Mea en...

een liedje Stom. Ja, ook nog een keertje in 2009. Een tijdje stil geweest. Toen was hij op Nederlandse radiostations heel veel te horen. En vandaag de dag is hij er weer, hè. Ja, Jan Spijkerman heeft de microfoon helemaal te pakken weer. En zijn accordeon misschien.

In zijn stamcafé, geschreven door Henny Thijssen en Gerto Heupink. Ja, het is vandaag de dagtopper van deze zaterdag. Goed, goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Nou, ik zei het al, hè, de paus die houdt een openluchtmis op een plekje in Parijs. 600.000 mensen worden hierbij verwacht. Ja, het terrein spreidt zich uit over de Champs-Élysées en Arc de Triomphe. En nog veel meer plekjes daar. Dus het wordt erg druk in Parijs vandaag als de paus daar is. Hè. Ja, en Vollering die staat als kopvrouw van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd met de vrouwen op het WK wielrennen in Canada, in Montreal. De 180 kilometer lange koers die begint om 3:00 en is natuurlijk weer via de bekende sportapps te volgen. Nou ja, en als je van racen houdt, dat is er ook weer vandaag. Max Verstappen, die komt in actie bij de grote prijs in Azerbeidzjan. De race die start om 1:00. Ja, vanwege een nationale herdenking daar verplaatst het zich naar de zaterdag, naar vandaag dus. Ja, de kampioenschapsleider Antonelli die staat vanaf de 16e plek en zal dus flink wat plekken goed willen maken. Ook Max Verstappen moet zich naar voren vechten. Hij begint op plek 8. Ja. En verder nog als laatste nieuws over TikTok. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemde in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal $100 miljoen gaan betalen aan de staat Alabama. Ja, de rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdlimiet van 2:00 gaat instellen. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Dus ze worden niet lastiggevallen door reclames en zo. Hè? Ja. Aldus TikTok. Goedemorgen, het is zaterdag en dit is Ricky Martin, solo cuero a Marte.

0: nummers dat tegenwoordig al bij de klassiekers, hè? Jolly Lonois. Ja, en Wonderful Days bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 26-9. Ja, zaterdagochtend, geen wekker, geen haast en waarschijnlijk ook even geen zorgen. En dan is er eigenlijk maar één Bob Marley nummer dat daarbij past. Three Little Birds. Ja, bijzonder genoeg hoor je de titel van het nummer helemaal niet terug in het beroemde refrein. En daarom noemen veel mensen het nummer simpelweg Don't Worry About a Thing. Ja, waar de drie kleine vogeltjes vandaan kwamen, daar bestaan verschillende verhalen over. Bob Marley vertelde zelf dat hij bij zijn huis in Jamaica regelmatig vogels zag. Maar drie vrouwelijke achtergrondzangeressen, de I-Trees, die vertelden later dat zij de Three Little Birds waren. Ja, wat de waarheid ook is, de boodschap is inmiddels wereldberoemd. Maak je niet overal druk om, het komt uiteindelijk allemaal goed. En op zaterdagmorgen nemen we dat advies graag van Bob Marley aan. Don't worry about a thing. Bob Marley and the Wailers and the Three Little Birds.
1: Doe maar Bob Marley.
2: Bob Marley.
1: De hele week opstaan
2: met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

0: it's time to rock.
1: U luistert naar Voor de Wekker Wakker.

0: Holiday in Spain. Ja, toen ik op vakantie was in Spanje, toen kwam dit liedje daar ook voorbij op een Nederlandse radiozender. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1855, het is even geleden. De Bild registreert een temperatuur van 0,8 graden min. Het is de vroegste datum dat het in de Bild op normale waarnemingshoogte aan het vriezen is. En in het blad The Saturday Evening Post verschijnt er een advertentie van de Edison fonograaf. Bij deze platenspeler in 1908 kreeg je gratis platen van de democratische en republikeinse presidentskandidaten. Ja, en tot besluit in 1934 op deze dag in Clydebank bij Glasgow loopt de Queen Mary van stapel. Het is op dat moment het grootste passagiersschip ter wereld. De Queen Mary, de boot, weegt namelijk 81.240 ton. Hè? Ja, geniet eens.
1: Three fingers whiskey.

0: ons wel te veel te zeggen. Nou ja, we gaan weer beginnen met de groot is er nog niet. Belachelijk, we gaan al met een eeuwig verlaten om niet te geloven. En dan kan ook niet proberen om even op date te komen. Telefoon moet je ook allemaal zelf aanpakken, ja. Hallo, met voor elkaar. Ah, de groep, wat zit je nou, man? We zijn uitgebreid begonnen met die dik voor mekaar show. Je bent er helemaal belachelijk, hè, zonder productie. Wat zit je nou, man?
1: Ik sta op het ogenblik langs de snelweg Zwolle-Amersfoort.
0: Zwolle!

0: daar is hij dan weer. Wederom is hij aan een week van hard werken. Dan zijn we er weer met de Dik voor elkaar show of de Dik voor die Sanne show, zoals de Fransen zeggen. Nou ja, we gaan weer beginnen met de groot is er nog niet. Belachelijk figuur, hoop met een eeuwig gelaat, toch ook niet te geloven. En dan kan ook niet proberen om even op tijd te komen. Telefoon moet je ook allemaal zelf aanpakken, ja. Hallo, met voor elkaar. Ah, de groep, wat zit je nou, man? We zijn uitgebreid begonnen met die Dik voor elkaar show. Je bent er helemaal belachelijk, hè, zonder productie. Wat zit je nou, man?
1: Ik sta op het ogenblik langs de snelweg Zwolle-Amersfoort.
0: Zwolle-Amersfoort, ja. Ik zit hier in Hilversum, boer.
1: Ja, maar ik heb van de week naar Rob Oud gekeken.
0: Naar wie?
1: Rob Oud.
0: Rob Oud?
1: Ja, van het programma. En nou dacht ik, is misschien wel leuk om ook in de snelle bolide even naar Hilversum te komen.
0: Oh, dat is al je bedoelt, ik, ja, dat heb ik gezien, ja. Die kwam in zo'n hele snelle boiler, kwam die hier naartoe,
1: ja,
0: hè?
1: En die heb ik geleend. Okay. Die heb ik geleend.
0: Wat zeg je?
1: Die heb ik geleend.
0: Een boiler geleend, ja.
1: Ja, en nou kom ik dus in mijn snelle bolide even naar Hilversum.
0: Oké, dan zie ik je zo meteen dan.
1: Ja.
0: Tot vlak de groot.
2: Zo, hier ben ik dan.
0: Nou, dat had je snel gedaan.
2: Ja, dat is een hele snelle bolide.
0: Ja, dat moet wel, ongelooflijk. Dat is nog sneller dan die oud, want die had geloof ik toch minstens 3-4 minuten nodig.
2: Ja.
0: Nou, knap, heel knap. En dan is het nu tijd voor...
3: Klink klaar.
2: Zonder nonsens.
3: Maar met...
2: Mayonaise.
0: Die... Mayonaise, met
2: Berger
0: en
2: Dinges, Smits. Ah, met Berger en Dinges.
0: Ja, zo, goedemorgen luisteraars. Daar zijn we dan weer met Klink Klaar. Nou, zoals gewoonlijk gaan we weer beginnen met onze muziekquiz. U weet hoe het gaat. We hebben weer een muziekstuk gekozen. En daar hebben we drie verschillende uitvoeringen van. En
2: die prachtig hebben we gemonteerd.
0: Huh?
2: Prachtig gemonteerd.
0: Prachtig gemonteerd. En die hebben we aan elkaar geplakt. En u hoort achterin volgens een vrouw, een man en een kind. En aan u is de taak om uit te vissen wie het zijn. U stuurt ons een briefkaartje aan Klinklaar.
2: Zonder nonsens.
0: Zonder nonsens, ja. Oké.

stem en een duidelijk Duits accent, hè? Dat heeft hij, hè? Deze Dominique Rosso. Hij is 40 jaar en zijn repertoire en zijn video's worden al online gedeeld via onder andere Guido van Horenweder, via YouTube, waar hij ook diverse nummers al ten gehore brengt. Ja, hij zingt nummers zoals Die Nacht in Portofino, wat omschreven wordt als een romantische zomernachtzong, en het vredesnummer If We Were All Little Angels. Ja, hij heeft een diep stemgeluid en het leent zich uitstekend voor melodieuze en meeslepende pop- en slagerachtige ballads. Ja, Dominique Rosso, onthoud die naam in elk geval, hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag 26 september. Vandaag wordt het redelijk weer, hè. Het wordt 18 graden in het noorden van het land tot 21 graden in het zuiden van de Lage Landen. En ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland wordt het mooi weer. Vanavond zijn er wel wat opklaringen. Er is ook wat mist natuurlijk nu nog op dit moment. En de komende nacht ook, dus pas op de weg. Ja, het koelt af in de nacht naar 14 graden en op sommige plekken zelfs 8 graden. Ja, en zondag dan schijnt er nog veel meer zon. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Goed, het nieuws van vandaag. Ja, Martin Gaus is moe gestreden, zo zegt hij, van een fantastisch leven dat voluit geleefd is. Dat zegt hij in een interview met onder andere de krant De Telegraaf, de voormalige tv-maker die met gezondheidsproblemen kampt. Die vindt het tegelijkertijd ook onwerkelijk dat hij langzaam in de vergetelheid raakt. Ja, misschien zegt het je niks. Martin Gaus, hij was toen een hondenfluisteraar, zeg maar, hè. Hij wist alles van honden. Hij praatte met ze. Hij deed leuke dingen. En je stond soms versteld van Martin Gaus als hij met een hond bezig was. Van hoe krijgt die hond het, of hoe krijgt hij het nou voor elkaar dat die hond dat allemaal doet. Hè. Hij gaf zelfs hondentrainingscursussen op tv. Hij was wezenloos populair bij de hondenbezitters, hè. Ja, en in één keer was hij weg. Toen was het gedaan. Ja, hij is inmiddels nu 82 jaar. Hij zegt, de man van de tv-programma's als De Natte Neuzen, want zo heette het, hè, en Dierenmanieren. Ja, hij kreeg last van zijn darmen. Hij had een lekkende hartklep. Nou ja, hij leeft nu nog steeds. Maar hij zegt wel dat hij klaar is. Hij heeft een fantastisch leven geleefd, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We begonnen trouwens met Anita Meijer en met Why Tell Me Why. 1981 stond dat op deze dag. 6 weken op de allereerste plaats. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We zitten nog in de Bob Marley week. We hebben er weer eentje voor je. Weer een liedje van Bob Marley, hè. En welke dat is? Dat is een kleine verrassing. MUZIEK

Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 26 september. Ja, even het nieuws. Het kabinet wil met het actieplan Versnelling Woningbouw de woningnood gaan aanpakken door meer en sneller te bouwen. Maar om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is er volgens experts vooral nodig om meer middenhuurwoningen neer te zetten. Vooral het aanbod op de middenhuur staat onder druk en daardoor stijgt een belangrijke schakel tussen sociale huur en de vrije sector weg te vallen. De woonminister wil de woningbouw gaan versnellen. Begin deze week presenteerde ze het actieplan Versnelling Woningbouw. Ja, en oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gejat van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met AI de stem van een advocaat na te maken, waardoor de topman van de bank dacht met de advocaat te spreken. Hij liet vervolgens het geld overmaken naar buitenlandse rekeningen. Ja, de zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in Portugal, Italië en China. Ja, de rest van het geld, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd weg. Ja, het geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en zijn omgezet in crypto. Ja, AI, levensgevaarlijk, dat zie je maar weer, hè. Ja, en autofabrikant Volkswagen, de AG, die roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en ook Audi's terug. Er is een defecte bout en die zou de stuurbekrachtiging kunnen beïnvloeden. Ja, de bout zal worden vervangen. Het betreft de Volkswagen modellen Golf, Golf variant, de Tiguan, de Touran en de Caddy. Die zijn geproduceerd tussen september 2013 en juli 2024. En ook de Audi's Q3 uit oktober 2017 tot en met mei 2024. Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's en Vlaamse auto's het gaat. Het Duitse blad Automotor en Sport die schrijft dat Volkswagen ervan uitgaat dat maximaal 1% van de auto's daadwerkelijk schade heeft aan de bout. Zo zijn er ook nog geen ongevallen geweest of andere incidenten bekend. Maar ja, Volkswagen zegt ook, kun het beter voor zijn dan dat je achter de feiten aanloopt, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Kijk, dat was het tijd zijn van half. Het is tijd voor Nick Schilder en Brian Vee.

Multimiljonair. Ja, 5 heren, de bankzitters. Maar ze zijn nog geen multimiljonair, hoor. Ze moeten nog wel even zingen om het geld op de rekening te verhogen. Maar goed, het is wel een lekker liedje. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Ierse band U2 heeft afgelopen vrijdag een optreden gegeven. Op de school waar de band 50 jaar geleden was begonnen. Op het schoolplein van de Mount Temple School in Dublin speelde de band 7 nummers, waaronder Widow or Without You. Ja, de band werd 50 jaar geleden opgericht nadat de toen 14-jarige Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Nou ja, de audities die waren een paar dagen later, en op 25 september 1976 bij Larry Mullen thuis. Nou ja, Bono had de auditie bijna overgeslagen omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Nou ja, Adam Clayton was toen nog een bassist die geen bas kon spelen, dus het was nog niet helemaal goed. Hij werd geselecteerd omdat hij het mooiste haar had. Ja, ja, de jonge band U2 begon onder de naam Feedback en bestond later naast Larry Mullen en zanger Paul Hewson, de echte naam van Bono, ook gitarist David Evans en The Edge en bassist Adam Clayton. Ja, ja, op het schoolplein opende afgelopen vrijdag U2 het mini-concert voor honderden scholieren met het nummer I Will Follow. Ja, en dat nummer komt van hun eerste album dat in 1980 verscheen. Nou ja, het optreden is onderdeel van de promotie, want ja, U2 heeft een nieuw album dat heet Carnaval de Luz, dat in november gaat uitkomen. En op dat album staat onder andere een duet van Bono met de vorige maand overleden zangeres Dolly Parton. Ja, leuk, hè? Goed. Nou, U2 dan maar, hè, met I Will Follow. 50 jaar geleden begon het hiermee, hè, zeggen ze.

0: Tinfin, there's a fraction, too much friction. Ja, het is een oud nummer al. Hij komt uit 1983 van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Tinfin. Ja, natuurlijk de oprichter van de band Split Ins. En de broer van Neil Finn, ja, van het soloalbum Escapade. Hè, daar kwam hij vanaf. Ja, Tinfin schreef eigenlijk het nummer toen hij nog deel uitmaakte van Split Ins. Split Ends, moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, het bracht een vlottere, meer energieke pop-rock sound met zich mee dan veel van het eerdere experimentele werk van zijn band. Ja, het werd een redelijk grote hit, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is bijna zover. Bijna klaar voor deze zaterdageditie. Maar we zitten nog in de Bob Marley week, hè?
1: Doe maar Bob Marley.
0: Ja.
1: Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley. Nou, lekker wakker worden toch, hè? Level up yourself, Bob Marley en de Wailers.

De Bob Marley Week die stopt morgen. Dan gaan we de laatste liedjes draaien van Bob Marley in dit programma. Ja, er zal er natuurlijk af en toe best wel eentje voorbij komen. Maar de Bob Marley Week, 50 jaar Positive Vibrations, is dan voorbij. Ik ben altijd weer benieuwd wat de volgende thema week wordt. Hè? Want dat wordt allemaal bedacht. Ja. VoiceOver die gaat er weer in zijn denktank zitten. En dan komt er weer wat nieuws uit. Hè? Ja, het is vandaag trouwens de Werelddovendag. Ja, wereldwijd. Nationale organisaties van doven in Nederland en België zijn vandaag in de aandacht op de Werelddovendag. Het is vandaag ook de Burendag, hè? Ja, Burendag is een initiatief van de koffiefabrikant en het Oranjefonds en wordt op deze zaterdag van september gehouden. Ja, dus gezellig bij de buren een bakje koffie drinken bijvoorbeeld zou lekker zijn. Het is vandaag ook nog een keer, en dat is ook misschien leuk om te weten, de Wereld Anticonceptiedag. Ja, die vindt sinds 2007 plaats. Organisaties op het gebied van gezinsplanning willen hier aandacht voor geven. Het is geen dag voor geboortebeperking, want we hebben baby's nodig, hè, want de wereldbevolking die is op bepaalde plekken aan het afnemen en daarom moeten er meer kindjes geboren worden. Maar tijdens de Wereld Anticonceptiedag wordt het belang van anticonceptie vooral benadrukt om ongewenste zwangerschap aan te strepen. Ja, het is ook nog een keer, het was ook leuk, de Europese dag van de paddenstoel. Ja, ik zat ook een beetje raar te kijken toen ik vanmorgen keek op mijn planning. Ik dacht, paddenstoel, jongens, paddenstoel, waar ken ik dat ook weer van? Oh ja, dat was dit, hè?

0: komt dat vandaan, hè? Ik heb hier zo'n speeldoosje en dan komt dat uit, eigenlijk. Ah, je had het herkend, hè? Als je bijvoorbeeld in de Efteling loopt bij de paddenstoelen, dan hoor je dit, hè? Nou, dat is leuk om vandaag, als je naar de Efteling gaat toevallig, het is vandaag dus de Europese dag van de paddenstoelen. Ja, op deze dag worden er in heel Europa paddenstoelen in het zonnetje gezet.
1: The early bird.
0: Ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Ah, dat is fijn om te weten.
1: De early bird van de radio is Erik van Vliet.
0: Goed, een grote hit uit het verleden van Tim.

Dit was er weer, de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. We zijn er morgen weer op de zondag. Wat mij betreft, tot morgen, geniet ervan. En ik spreek je dan morgen gewoon weer voor de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. En niet vergeten, hè, vandaag de dag van de paddenstoel.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek Safari. Een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Zo, we zijn begonnen, beste mensen, met de muzieksafari. Fijn, hey, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat je er allemaal weer bij bent op deze muzikale wandeling. En begonnen, nou, misschien wel met een zomerstintje, kan ik wel zeggen. Dit is Alcione met Vica di Guene. En haal allereerste single uit 1972. Een lekker samba met een vleugje bossa nova. En nou, weet je, een lekker nummer waarmee Alcione haar indrukwekkende carrière aftrapte. Goed, trouwens, als je nooit van haar hebt gehoord, dan heb je nu met haar kennis gemaakt. En in Brazilië en die omtrekken is het een grote artieste. Een nummer uitgebracht in 1984, bracht Alpha Phil hun tweede grote hit Sounds Like a Melody uit. Ja, weet je, toch wel een hele melodische track en met een dromerig liefdesverhaal dat zich afspeelt in de bioscoop.

Dat was Time Hall met She Called Katie and Left Me a Mule to Ride. Ja, zelf was ik een beetje verbaasd over zo'n enorme lange titel. Maar het is toch echt zo. Het is een bluesklassieker uit 1968 en het verwijst naar de Katie-spoorlijn. En werd wereldberoemd later door de opening van de Blues Brothers. En die Katie, ja, dat is een bijnaam voor de Missouri-Kansas-Texas Railroad. Een voormalige Amerikaanse klasse 1 spoorwegmaatschappij. En die was actief van 1870 tot 1988. En die naam Katie, die ontstond uit de afkorting KTKT, verwijst naar de Kansas-Texas divisie van het bedrijf. Nou, zo simpel is de uitleg van de titel van dit heerlijke bluesnummer van Time Mahal. Verder

fors tegengesteld. Dat is weer zo'n uiting, hè? Je hoorde dus net hoorde je Arrivederci Roma, een oorspronkelijk Italiaanse klassieker uit 1955, gecomponeerd door Renato Rascal met tekst van Pietro Carlini en Sandro Giovanni. En het lied werd in 1957 internationaal bekend als onderdeel van de soundtrack van de film Seven Hills of Rome, waarin de zanger Mario Lanza het nummer zingt. We gaan terug naar het Amsterdam van het schaap met de vijf poten. Jawel. De tijd dat Leen Jongewaard en Piet Reumer met hun humor, warmte en zelf het hele land veroverden. En een groot aantal van ons luisteraars die kan zich dat nog heel goed herinneren. En zit u daar, 1969 komt het nummer Vissen, een typisch Bannink-Asser-pareltje. Een beetje een vrolijk, licht absurd liedje dat de sfeer van de serie perfect vangt.

laatste werd Antirius met Spinning Wheel opgenomen in 1968. De single kwam uit in 1969, werd een enorm hit met notering in de Billboard Hot 100. En dat weet je, dat blazersgedeelte wat je hoorde, dat leverde de band zelfs een Grammy Award op. Kortom, een tijdloze jazz-rock klassieker, om het maar eventjes kort samen te vatten. Uit 1984 komt een van de meest kwetsbare momenten uit de catalogus van de Depeche Mode. Martin Gore die neemt de lead in het nummer Somebody. Hele mooie intieme ballad over het verlangen naar echte wederzijdse liefde. En nou weet je, we gaan er gewoon eens eventjes lekker heel rustig naar luisteren.

go away. Dat was Jean-Cu Mancroy met This Woman's Work. Zijn hele mooie indringende vertolking van de nummer dat Kate Bush in 1988 schreef voor de film She's Having a Baby. Mancroy die bracht het uit als onderdeel van het programma De Beste Zangers, toen Busy in het centrale middelpunt stond of zat in dat programma. Verder met Linde de Douw, Nederlandse singer-songwriter, Nederlandstalig en ook in Vlaanderen wel bekend. We horen haar met haar single Schaduw van Jezelf.

Ja, Ilse de Lange met zo'n incredible haar mega hit uit 2008. En het bijzondere van dit nummer is dat het jaren later in 2026, in september, weer in de top 40 terecht kwam. Omdat het nummer viraal was gegaan op TikTok. En haar aandacht werd dus enorm getrokken naar dit nummer. Vandaar weer gedraaid hier in de Muziek Safari. Waar gaan we mee verder? Nou, we gaan verder met de volgende plaat, om het nummer wat we gaan zeggen. Ja, wat moet ik daar nou vertellen over? Ik had er nooit van gehoord. Het is een Britse. Het gaat over de Cecilia Bryce Band, regionale Britse folk en country groep. Daar wel bekend in Nederland, nog nooit van die mensen gehoord. Maar ik kwam het nummer tegen, ik kreeg het aangeboden. Ik dacht van, ach, daar kan ik wel een plaatsje voor inruimen in de Muziek Safari. Nummer Shine Like the Road.

Terence Trent D'Arby was dat met If You Let Me Say, zijn debuutsingle uit 1987. Weer een heel en terug in de tijd was het dus. Heeft hij trouwens geschreven samen met Rob Miller. En het nummer stond ook een poosje in de Nederlandse top 40. Nu we het toch over de top 40 hebben, daarin vind je ook regelmatig Roxy Dekker. En ze doet het weer met het nummer Bare Minimum. Gooit ze, ja, toch wel een speelse, brutaal, eerlijke track. De wereld in over relaties waarin de lat toch wel heel erg laag ligt.

0: Ja, ja, Madonna's Holiday. Haar doorbraak, single uit 1983. En ja, je tijdloos evergreen hoor, die Madonna's carrière mee vorm gaf. Goed, de eerste etappe zit er bijna op. Ik ga even op de bankje daar verderop zitten. Een krentenbol eten, appeltjes schillen en een beker koffie drinken. En dan gaan we zo dadelijk verder met de tweede etappe. En na die eerste etappe die sluiten we onder andere af met Diana Ross en Marvin Gaye. You Are Everything. Tot zo dadelijk.
1: Oh, darling, I wanted to give you everything.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Je luistert naar de Muziek Safari.

we zijn begonnen met de tweede etappe van de muzieksafari. Fijn dat je er nog steeds bij bent. En we gaan lekker verder waar we gebleven zijn, ook met mooie muziek. Wat je zojuist hoorde, dat was Moolah Jones met Birthday Makeup. Haar persoonlijke single uit dit jaar 2026. En dat nummer dat ontstond, of werd 2 jaar eerder geschreven, gebaseerd op een persoonlijke ervaring waarbij Jones op haar verjaardag moest huilen. Vandaar, zo zie je, dat tranen ook altijd weer geluk kunnen brengen. In 1985 scoorde Paul Young een wereldwijd nummer 1 hit met de song die eigenlijk van Daryl Hall kwam, nummer Every Time You Go Away. Het is die tijdloze soulvolle ballad met een heerlijke mooie stem van Young. Kortom, een evergreen.

De Laan, dat was Dorothy Moore met Misty Blue, haar wereldwijde doorbraak uit het jaar 1976. Het is een soulvolle cover trouwens van Bob Montgomery's lied uit 1966. Groeide uit tot een hele grote internationale hit, top 3 in Amerika, miljoen verkochte exemplaren. Ik bedoel, succes! Alex Warren, die raakt je recht in je hart met het nummer Emerald Eyes. Een mooie popballad waarin hij rauw herinneringen omzet in hele mooie, pure muziek. En ook gedragen door die krachtige stem van hem. Dit is Alex Warren en Emerald Eyes.

Ja, je had je dan niet voorbereid. Dan trap je in die twee instikketjes die erin zaten. Maar ik was van tevoren gewaarschuwd, dus het overkwam mij niet. Je hoorde Maite Hontelé met Añoranzas. Dat betekent verlangen, afkomstig van haar LEP Mujer Sonora. En ja, weet je, luisteraars die van echt klassieke muziek houden en ook kijken naar het programma op de Nederlandse TV Podium Klassiek, die kennen haar, want ze is zeer regelmatig te gast in dat programma. En in Colombia, waar ze jarenlang heeft gewerkt, was en is nog steeds razend populair, maar het gaat eigenlijk voor een heel groot gedeelte van Zuid-Amerika. Het is beslist geen tante die je moet onderschatten qua trompetmuziek. Goed, uit 1974 komt een van de meest geliefde luisterliedjes van Connie van der Bos, 3 zomers lang. Het nummer is een Nederlandse bewerking van Those Were the Days, maar met een volledige eigen tekst van Henny Vrienten en Connie van der Bos herself.

Dat was Toto met I'll Be Over You, die softcore klassieker uit 1986. En toch een hele grote hit hoor, in de wereld van de muziek en de hits. En graag weer gedraaid, ook weer fijn om weer eens een keertje te horen hier in de muzieksafari. Goed, de tijd is aangebroken voor de Maxi Safari. Nou, een dikke 7 minuten gaan we luisteren naar Give Me Your Love van Sylvia Stripling. En Sylvia Stripling is een Amerikaanse soul- en jazzzangeres. Het nummer werd uitgebracht in 1981. En ja, weet je, een beetje soul, boogie, jazz, funk, van alles en nog wat. Het nummer werd trouwens in de jaren 90 en 2000 herontdekt door DJ's en soul-liefhebbers. Kortom, hij is zeer vaak gedraaid in het verleden.

Onder het motto, je mag een gegeven paard in je bek bekijken, was dit Sylvia Stroplin en Give Me Your Love. En de Maxi Safari van deze week was dat. Goed, verder met Tom Petty en de Heartbreakers. Uit 1991 komt een zeer herkenbare song van deze formatie, zullen we zeggen, Learning to Fly. Ja, het gaat eigenlijk over doorzetten, veerkracht, omgaan met tegenslagen of, zoals ze zelf zingen, Learning to Fly, but I ain't got wings.

Ja, dat was Douwe Bob met Note to Self, zijn hele persoonlijke single. Nummer kreeg al voor de release een vliegende start, vanwege onder andere een virale tv-uitvoering en een live uitvoering voor 20.000 man in Pittsburgh. Ja, een hele warme, eerlijke zomer in Douwe, de levenslessen van zijn vader doorgeeft aan de volgende generatie. Gary Hagger, een Vlaamse zanger, bekend om zijn krachtige ballads en populaire Vlaamse pop. Nu hier in de Muziek Safari met Beter Dan Goed.

I Need Love, een rap ballad uit 1987 van LL Cool G. En ja, LL Cool G schreef het nummer in ongeveer een half uur tijd in de kelder van zijn grootmoeder tijdens een moment van persoonlijke reflectie op de eenzaamheid. Het is maar dat je het weet. We gaan verder met Zoë Livé. Die heeft bij de beste zangers in Nederland, daar doet ze mee en een prachtige liederen zingt zij. En een van de allermooiste vond ik deze, Voor Altijd.

Ja, weet je wat met Zoe is? Ze zingt die liedjes die je bij en van haar ook helemaal niet verwachtte. Daar verrassen eigenlijk heel veel muziekliefhebbers mee. Ik vind het in ieder geval prachtig en ik denk dat ik echt niet de enige ben die dat vindt. Ik kijk naar de klok. Ik zie dat het nog een minuutje of vijf te gaan is tot het volle uur. En dan zit de muzieksafari er weer op. Dan zijn we uitgewandeld voor vandaag. Maar volgende week gaan we gewoon weer lekker verder met heerlijke muziek. Dankjewel dat je erbij was. We gaan eruit met Bojura en de letter. En wellicht nog andere lekkere muziek nog als we nog wat tijd over hebben. Wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muzieksafari.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek. Ja, opgelet als snelle kaartjes aan de kassa.
3: Saluti di probati, harti di de stati, hupkei, daar gaat-ie!
4: Marco de Bruin.

leiding van Simon Le Bon was dit onze eerste vocale plaat in de hitmolen. Duran Duran met Notorious uit 1986. Blijf zeker luisteren, want zometeen uit 2003 Nena en Kim Wilde na deze van Vanilla Ice.

Dit was een one-hit wonder uit 1982 van Charlene. I Never Been To Me. Goed voor een vierde plaats in de top 40. Het originele nummer werd opgenomen door de Jackson 5. En Mariah Carey coverde deze single in 1992. Goed voor nummer 1 in Nederland en nummer 4 in Vlaanderen. I'll Be There.

Lekker chillen met Mariah Carey en I'll Be There uit 1992. En dan is de volgende plaat die we gaan draaien ook alweer een ex-nummer 1 hit in Nederland en Vlaanderen. De London Bee, I've Been Thinking About You.

dit keer gingen we maar 8 jaar terug in de tijd naar 2018 met deze Australische poprockband Five Seconds of Summer met Youngblood. Goed voor een 5e plaats in Vlaanderen en een 8e plaats in Nederland.

met Stomp On Out, een one hit wonder in de Lage Landen. Goed voor 8 weken top 40 en piekend op een 6e plaats. Wij gaan er vandaag uit met 1 om terug te horen. Dit keer gaan we terug naar 1969 met Eric Burdon en The Animals, Wing of Fire. Maar eerst deze van Taylor Swift.

Britse top 15 voor week 39. Vrienden, welkom. Verdwenen Stoffel met Oelala, vorige week op nummer 10. We nemen ook afscheid van Jo van Lee met Genieten, vorige week 14. We hebben deze week 4 stijgers, 6 dalers, 2 nieuwe producties en 3 platen blijven staan op hun positie. En dat is het geval voor 15, nummer 15 blijven staan. Jean Paul, tot later.

Gert Nevians met Anneleen. Tot nu toe nog geen stijger gehad. Hè? De volgende, ja, dat is weer een daler van 9 naar 11. Bart Peters, we zijn er mee bezig.

0: Claude Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Claude Haltert, Familie Radio.
2: Jos van Meer met de Vlaamse Top 15.
3: Nummer 9.

vorige week vijf en nu op nummer 9 gezakt. Dus Peter Thijssen, hoe mooi. Op nummer 8, dat is een nieuwe plaat van Niels de Stadswater.

0: nieuwe plaat van Niels de Stadsbader. Onderweg naar jou deze week binnen op nummer 8. Wat je zeker moet doen, vrienden, dat is onze website bezoeken.
1: Bezoek onze site en herbeluister dit programma.

Ja, ja, het was ooit een grote hit voor Mieke, geschreven door Vader Abraham, engelbewaarder. Je hoorde de versie van Sasha en Davy. Er is Sabine Tiels van 8 naar nummer 6. Ik was

Sabine Teels, Tegenpolen op nummer 6. Twee plaatsen gestegen van 7 naar 5, Axel Lane. Hij nodigt uit. Dans mee met mij. Dit is de Vlaamse Top 15.

Matties. Nieuw op nummer 3. Vorige week 3. En nu 2 plaatsjes tegen Luc Steno. Als de zon schijnt.

0: overzicht van de Vlaamse top 15.
1: Deze week op nummer 15 blijven staan trouwens Jean Paul met Tot Later. Van 13 naar 14 Bert Kael, Zot Verliefd. Van 1 naar 13 Steve Tillens met Fiesta Calpe. Blijven staan op 12 Gert Nevians, Anneleen. En van 9 naar 11 Bart Peters, We zijn ermee bezig. Op nummer 10 Viertakt, Gaat van een Vent. En op nummer 9 Peter Thijssen, Hoe Mooi. Weer een nieuwe op 8, Niels de Stadsbader, Onderweg naar Jou. Van 4 naar 7 Sascha en Davy, Mijn Engelbewaarder. En van 8 naar 6 Sabine Tiels met Tegenpolen. Van 7 naar 5 Axeleen, Dans mee met mij. En op nummer 4 Christophe, Ik geloof nog in mijn dromen. Een nieuwe op nummer 3, Mathies, Contrast van Zwart. Van 3 naar 2 Luc Steno, Als de zon schijnt. We hebben een nieuwe nummer 1, vrienden. Vorige week op 11 en nu op de hoogste plaats. Op de hoogste troon, K3, met Superheld.

nummer 1 in de Vlaamse top 15. K3 met Superheld. Als je het allemaal nog eens wilt bekijken en de top 15 beluisteren, dan kan dat. Dan ga je naar de website www.devlaamsetop15.be. We gaan eruit, vrienden, met een nieuwe supertip. En wat voor een. Steve Tillens heeft het op een akkoordje gegooid met Piet Huizentruid, de bekende tv-kok. Ze hebben een plaat gemaakt en dit is het resultaat. Wat hebben we vandaag geleerd? Tot volgende week.

zijn jullie er klaar voor een uurtje lang van die pareltjes mee te beluisteren en te genieten in ons programma van Terug naar Toen. We begonnen vandaag alvast met een van die mooie klassiekers van ABBA met I Do, I Do, I Do. En dit, ja, we kunnen zeker niet klagen, hè. We hebben een fantastische zomer gehad. Maar ja, aan alles komt een eind. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gerard Cox.

even meetellen in het Frans tot 3, 1, 2, 3. En we gaan meteen nog eens een mooie country song draaien. In ons programma van Terug naar Toen. Gerard Schonebeek.

Ik heb er nog eens eentje meegebracht van Wiltura. Dat is natuurlijk gewoon te getrouw, want die komt in elk programma van mij voor. Dus. Maar ik bedoel, ik heb er nog eens eentje meegebracht dat een hele lange poos is geleden dat ik deze nog eens heb gedraaid. Een van die prachtige songs van ergens 69 was het, geloof ik. Deze Liefdeverdriet.

was nog eens een leuke wijzinger, een ouwertje van George Baker Selection. Maar dat is natuurlijk de bedoeling van dit programma, om die pareltjes van toen nog eens terug uit de kast te halen. Net zoals deze van Willeke Alberti. Hey, niet zoenen op het zebrapad.

deze van... ja, zijn naam schiet me nou niet te binnen, dus gaan we maar meteen over naar muziek van Wim de Kranen. En dit draaien we met veel plezier op verzoek. Wim de Kranen met Rosanna.

Dat zijn toch echt zo van die liedjes als je die hoort, die een hele tijd lang in je oor blijven hangen. Echte oorwormen noemen wij dit. Zoals deze van Maud en McNeil in Terug naar Toen. How do you do?

Shaking Stevens met Bonnie Tyler en deze mooie Rocking Good Way voor jou in Terug naar Toen. En dit is ook nog een vrolijke meezinger waar je gewoon opgewekt en blij van wordt. Marva Oompalap.

eens in deze terug naartoe. Een kijkje in het repertoire van deze meneer Stevie Wonder. En we gaan terug naar Nederland met Frans Bauer. En die heeft het over: jij hebt een hart als chocolade.

Je hebt een hart van chocolade. Frans Bauer, een van onze laatste liedjes in deze Terug naar Toen. Ik ga alvast afscheid van jullie nemen, vrienden. Ik was er graag bij, een uurtje lang voor jou. En hopelijk hebben jullie ervan genoten. Ik stuur jullie van hieruit nog een dikke knuffel toe. En we gaan genieten van deze hit nog eens om deze Terug naar Toen mee af te sluiten. Umberto Tozzi en Gloria. Graag tot de volgende.

0: voerde dit. You Blow It All Sky High van de Britse popgroep Jigsaw uit 1975. In de Billboard Hot 100 haalden ze de top 3 bij ons en in Nederland. Na niet zo'n succes, top 20. In 1995 werd het nummer opnieuw uitgebracht door Newton, een Britse popzanger. Maar ondanks het feit dat het nummer werd toegeschreven aan Newton, werd een groot deel van de zang toch steeds voorzien door de originele Jigsaw-zanger Des Dyer. Dit is The Music Machine, de grootste hits een uur lang.
1: As it was in the beginning, then so should it end. Don't let a lover become just a friend.

tuchtig heeft meegetwist op dit plaatje. Dat kan natuurlijk bij u thuis in de keuken of in de living of gelijk waar. Chris Montez was het in Let's Dance. The Music Machine, zometeen met Vlaams werk van Wiltura, Heimwee naar huis. Eerst laat ik u nog eens meezingen met

Wiltura, de koning van het Vlaamse lied met Heimwee naar huis. Heb je zelf nog een bepaald plaatje in je gedachten die je nog eens wilt terughoren? Wel, stuur het even door via mail. De grootste hits @gmail.com

meest bekende is misschien die van Show Waddy Waddy, maar opvallend, bij ons werd het ook een aantal keer uitgebracht door Gunter Neefs, door Helmut Lotti en zelfs door de Strangers die de Red Petet van maakten.

al die jaren zou hij toch moeten geweten hebben. Benny Nijman, ik weet niet hoe, een plaatje die bij ons door Get Ready nog eens werd uitgebracht. En daarvoor, heb ze kreeg, ze gingen upside down hoor, die van Vanessa. En nu we toch in Nederland zitten, wil ik daar nog even blijven kamperen. De all-time voetbalhit, in de versie van Lee Towers in dit geval. You'll Never Walk Alone.

deze kaartspel het nummer van Lisa Delbo, waarmee ze ons land, België, vertegenwoordigde op het Eurosong Festival in 1996 in het Noorse Oslo. Ze werd 16e met 22 punten.

Wat een leuke klassieker. Maxine Nightingale bij ons nog eens met Right Here Where We Started From. Dit is de Music Machine. Als je nog een bepaald plaatje eens wilt terughoren, weet dat je dat kan aanvragen. Stuur het even door via mail naar degrootstehits@gmail.com. Degrootstehits@gmail.com. Nu een vergeten classic. Dit is Georgie Davis en Black Star. In the

0: Het is nu heel toevallig dat ik dit plaatje van voor naar achter van buiten ken. Ik moest dat destijds ook leren voor de Franse les. La Ballade des gens heureux van Gérard Lenormand. Ja, gelukkig had ik meer punten op Frans dan op Duits.
1: Zie je door die straten.

Volgens mij wist hij destijds niet echt wat hij wou. Verdammt, ik liep dich niet. Verdammt, ik bracht dich niet. We zullen er wel uitkomen, zeker. Dit was de Music Machine. Hopelijk heeft u weer genoten van de grootste hits. En als dat zo is, ja, dan zit ik hier volgende week weer met plezier. Voor vandaag laat ik u met Masada Sayange en de muzikale samenwerking van Thomas Toll en Kees Toll. Dit is Eleni. Dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek.
3: Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
4: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Maar over nu tof 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox vandaan. Welke het gaat worden, ik heb echt geen idee jongens. En ze richting het eind van deze show een dubbele Andreas senior in Double Tray. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je allemaal doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we in 1980 met... Diana Ross.
2: 80s classic.

geval met Iedereen Gaat Vreemd. 2026, daarvoor hadden we DJ Bobo, There's a Party, 1995. Oftewel, waar is dat feestje? Daar is dat feestje. En we hadden Diana Ross als openingsplaats van dit blokje van drie. Upside Down uit 1980. Ja, die Diana Ross en dat hele mooie Upside Down. Dat is een eerste single van het album Diana, dat in 1980 uitkomt. Nile Rodgers is verantwoordelijk en is een van de schrijvers van deze hit. Het is inmiddels een veelvuldig gesampled lied, oftewel song. Diana Ross, Amerikaanse zangeres en diva die haar carrière in de jaren 60 met The Supremes begint. En in de jaren 70 gaat Diana Ross solo. Mooie liedjes heeft ze gemaakt zoals Theme from Mahogany, Upside Down, My Old Piano, Why Do Fools Fall in Love en Muscles zijn een aantal grote hits van Diana Ross. We gaan terug naar het volgende blokje van drie, 1981. Dit is de Climax Blues Band.

0: Maroon 5, samenwerking met Lisa, Priceless. Uit 2025, daarbehalve Supermodel en Tell Me Why uit 2006. Misschien dat je dacht, kom bekend geluidje hiervoor. Inderdaad, dat was van Jamie Somerville van de Commune Arts. Want die hebben dit nummer eerst gezongen. En daarvoor hadden we de Climax Blues Band en Gotta Have More Love uit 1981 alweer.
1: Hey Tim!
0: Ja, ik was er klaar voor.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, daar gaat het muntje. Eens even kijken hoor, dan drukken we in de C7. C7 drukken we in. Altijd weer benieuwd wat er uit de machine komt. Nou, kom op, joh. We hebben niet de hele dag, zegt mijn vader altijd.
2: Wow.
0: Als ex-drum.

1992, de formatie W. Daarvoor hadden de Nederlandse zanger Tim Immers Liever dan Lief. Die plaat kwam in 1996. En we hadden nog een mooie opname van de Commodores Brick House. En die plaat kwam in 1977. En inderdaad, voor degenen die het willen weten, dat was een hele goede zanger die erbij zat. Weet je nog hoe die heette? Brick House, dat is een nummer van de Amerikaanse band Commodores. Het nummer werd uitgebracht op een album dat heette The Commodores ook, en dat kwam in 1977. Op 26 augustus van dat jaar werd het nummer uitgebracht als tweede single van het album. Het nummer ontstond tijdens een pauze in de studio. Die was namelijk ingelast omdat er een probleem bleek te zijn met de opnameapparatuur. Basgitarist Ronald Replate begon te jammen en de rest van de band ging eigenlijk wel een beetje meedoen. Weet je al hoe die zanger heette? Lionel Richie. Inderdaad, helemaal goed meegedacht. We gaan dan weer naar het volgende blokje van drie. Straks een mooie plaat van Banda Blanca. We hebben Green Day voor je meegenomen. Maar eerst gaan we naar 1980. Ook een mooie soulband. Are You Ready? Dit is Billy Ocean.

0: gaan we hier toch nog wat vakantie gevoel meegeven. Nou, zoals je starten van deze plaat erin. Banda Blanca, Soba da Castle. 1991 was dat. Daarvoor hadden we Green Day. 21 Guns, zo heette die, uit 2009. We hadden Billy Ocean en Are You Ready. En die plaat komt alweer uit 1980. We kijken naar het klokje. En voor de meesten die het al weten, die weten het al. Maar degenen die het nog niet weten, gaan het nu meemaken. Want het is weer tijd voor...
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Bij de jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk.

0: Daar staan 13 dalers tegenover. 2 noteringen zijn blijven staan en we hebben deze week 6 nieuwe binnenkomers. En de hoogste vinden we straks op nummer 20. Maar nu eerst, overzicht nummer 1. Dit zijn ze, de nummers 30 tot en met 21. Met Monique Smit op nummer 30. Ze gaat 11 plaatsen onderuit in week 10 met Niet naar huis. Chance van Henk Dissel komt nieuw binnen op nummer 29. En dat geldt ook voor Monique Smit en Kido van der Graaf met Beter af alleen. Zij komen nieuw binnen op nummer 28. Nieuw op nummer 27, Douwe Bob en Note to Self. Stem in je hart van Amar doet 12 weken mee en gaat 11 plaatsen onderuit van nummer 15 naar nummer 26. Loco van Jeffrey Hazen moet ook inleveren in week 13. Hij gaat 9 treetjes naar beneden van 16 naar 25. Nieuw op nummer 24, Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff komt nieuw binnen op nummer 23. En Erik van Hoof stijgt 3 plaatsen in week 2. Hij kwam vorige week nieuw binnen op nummer 25, pakt 3 plaatsen winst en staat op 22 met volle gas. En als laatste in overzicht nummer 1, nummer 21, komende van 12 in de vierde week, Vincent en dat ben jij. De Oranje Top
1: 30. Dit is de Oranje Kroon van deze week. Hoogste nieuwe binnenkomer!

aanbeland bij overzicht nummer 2. Dit zijn ze, de nummers 20 tot en met 11. Met op nummer 20 de zesde en hoogste nieuwe binnenkomer. Damien van Os en Hard to Get. De uitzending van Helemaal Hollands gaat in de negende week 8 plaatsen naar beneden. Ze gaan van nummer 11 naar nummer 19. Hart en Tien en Viltje doet alweer 5 weken mee in de Oranje Top 30... en ze leveren ook 5 plaatsen in. Ze gaan deze week van nummer 13 naar nummer 18. 1 plaats hoger op nummer 17 vinden we de nummer 20 van vorige week. In week 15 pakt hij weer 3 plaatsen winst. Ferry de Lits en Baco in Monaco. Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace, Dans voor mij, doet 3 weken mee... en ze gaan 2 plaatsen naar boven, van 18 naar 16. Dat geldt helaas niet voor Wesley Bronkhorst, want Tutti Colori moet in de 7e week 1 bescheiden plaatsje inleveren. Hij gaat van nummer 14 naar nummer 15. Vorige week kwam Raymond Hermans nieuw binnen op nummer 28 met Ons pakken ze niet. Deze week pakt hij 14 plaatsen winst en staat hij op nummer 14. Thomas Berg moet 5 plaatsen inleveren in week 7 met Als je de keuze had. Hij gaat van nummer 8 naar nummer 13. 1 plaats hoger op nummer 12 vinden we de nummer 10 van vorige week. Hij levert 2 plaatsen in week 4. Mart Hoogkamer en Kroegen in de Hemel. En als laatste in overzicht nummer 2, nummer 11. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 24 en pakt dus 13 plaatsen winst. Erik van Klinken en Door het oog van de naald. De Oranje Top 30.

We zijn bijna aanbeland bij de nummer 1. Eerst nog even de top 10 met je doornemen. Met op nummer 10, de nummer 9 van vorige week. Ze leveren 1 plaats in week 3. Numidia en John West met Habibi. Je zit in mijn hoofd, doet 5 weken mee. Het is de nieuwe single van de 3J's. Ze leveren 6 plaatsen in. Ze gaan van nummer 3 naar nummer 9. Vorige week op 5, deze week op 8. 3 plaatsen verlies in week 4 voor Tino Martin en Billy Dans met Ik Hoor Niks Geks. Loesu van Marco Schuitmaker gaat in de 8e week 1 plaats naar beneden, van nummer 6 naar nummer 7. Winst daarentegen voor Samuel Welte en Russo met Boom. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 17, pakken 11 plaatsen winst en staan op nummer 6. Nummer 5 is gereserveerd voor Django Wagner met Bachata Bailando. Hij doet 6 weken mee en gaat 2 plaatsen naar boven. Nummer 4 is de nummer 21 van vorige week. Toen kwam ze nieuw binnen en deze week pakt ze 17 plaatsen winst. Samantha Steenwijk en 1 blik is genoeg. En dan het erepodium van deze week. Met ooit brons, deze week voor Rutgen van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Hij stond vorige week op nummer 4 en pakt alweer 1 plaatsje winst en doet ondertussen 17 weken mee. Wekenlang stond hij op nummer 1 en hij is de langst genoteerde in de oranje top 30 van deze week. 29 weken doet hij mee. Justin de Wild, Cheerio. En de oranje top 30 is voorzien van dezelfde nummer 1 als vorige week. Tinto de Verano van Joey Nicolai. Hij doet 8 weken mee. En dat was hij, de oranje top 30 van week 39 2026. Samengesteld door Perfect & More, uitgegevens van Media, Handel en Industrie. Deze aflevering kun je terugkijken op onze site oranjetop30.nl. Voor vandaag, bedankt voor het kijken en tot volgende week.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: groeide uit tot een grote ster in Frankrijk. In 1975 scoorde hij met Danser Maintenant een enorme hit. Het was gebaseerd op het bekende nummer Moonlight Serenade van Glenn Miller. Een vlug romantiek, een beetje nostalgie en vooral Danser Maintenant.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Zet het volume maar wat hoger, want we nemen je mee op een muzikale reis terug naar de vorige eeuw. Van grote klassiekers tot vergeten pareltjes, van herkenbare hits tot nummers waarvan je denkt, oh ja, die heb ik al lang niet meer gehoord. Straks komt Christophe van Dam langs met Hit Story. We hebben een vinylplaat van op onze platendraaier en een one-hit wonder.

0: muzikale parels.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

0: jaren 60 met deze Nederlandstalige plaat van Boudewijn de Groot. Maakt hij samen met Ellie Nieman en Prikkebeen. En ik ben alweer eens gaan neuzen in mijn privé vinylplatencollectie.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 26 september 1970. Lola is een nummer dat werd geschreven door Ray Davies. En het groeide uit tot een van de grootste hits van de Kinks. Lola vertelt een opvallend verhaal dat destijds veel aandacht kreeg. Het nummer werd opgenomen in 1970 en verscheen op een succesvol album. Het stond 3 weken op nummer 1. De band kende al succes, maar dit nummer gaf hen extra bekendheid. De herkenbare sound en teksten maakten het uniek. Het nummer blijft een klassieker binnen de rockgeschiedenis en Lola wordt nog steeds vaak gedraaid op de radio. Het is een tijdloze hit met een bijzonder verhaal.
1: Dit is een 70s vinylparel.

jaren 80 met die typische synthesizerklanken en dansbare beat. De look was dat. En I am the beat. Laten we nog even teruggaan nu naar de jaren 90. En dat doen we met Shaman and Move.

jaren 70 een populaire zanger en ook acteur. Vooral bekend om zijn romantische chansons. Met zijn warme stem en die typische Franse sound wist hij heel wat harten te veroveren. Trop belle pour rester seule, dat is een vleugje romantiek, een flinke dosis nostalgie. Dat is precies de sfeer die wij hier zoeken in de muzikale parels. Christophe Van Dam is aangekomen in de studio, zometeen Hit Story. Het gaat over de groep Guess Who.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Canadese band Guess Who had al succes geboekt met These Eyes en No Time, maar met hun hit American Woman in 1970 schakelde de Guess Who een versnelling hoger. De beroemde gitaarriff ontstond spontaan tijdens een concert toen Backman zijn gitaar opnieuw stemde na een gebroken snaar. De song kreeg een rauwere rocksound dan eerdere singles van de band en werd vaak gezien als een kritische knipoog richting de Amerikaanse samenleving en Vietnamoorlog. In Amerika schreef de Guess Who geschiedenis. American Woman werd daar namelijk de eerste nummer 1 hit van een Canadese band. En daar bleef het niet bij. Er werden meer dan 1 miljoen singles van verkocht en leverde de Guess Who ook goud op. In hun thuisland zelfs dubbel platina.

0: Dankjewel, Christophe Van Dam, voor alweer een verhaaltje achter deze plaat van Guess Who en American Woman.
1: Hier zijn ze dan, de muzikale parels. 1 uur vol met muzikale nostalgie.

waren met velen. Earth, Wind and Fire, plaat uit 1981. And Love Goes On hier bij de Muzikale Parels. Zometeen onze one-hit

0: terug naar
1: 1985, Obsession van Animotion. Die werd een gigantische hit in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De band ontstond in Californië en hun debuutsingle werd ook gebruikt in de film A Night in Heaven. De lage landen brak het nummer nauwelijks door, maar internationaal blijft het kenmerk van de 80s synth-pop anthems.
0: Een one-hit wonder.

0: Want Ik Val.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: Daarvoor gaan we nog eens naar 1979. Ik weet niet of je deze nog herinnert. Dit is Hot Summer Nights van de groep Might.

0: Davis Eyes als grootste hitsingle. Dit was ze met More Love.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Dankjewel om te luisteren. Volgende week dan doen we het graag terug opnieuw. 1 uur lang zoeken naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En vandaag besluiten we met een discoplaat uit de 80's. If You Can Dance, dit is Slimline. Tot volgende week.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
0: En hier zijn ze weer. De jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom hier in de jaren 70, 80 en 90. In dit eerste deel mag je volgende hits verwachten.

1982 met Hot Chocolates en deze Girl Crazy. Het is oktober, volop herfst en ook deze maand zijn we er weer klaar voor om jou elke week weer een programma aan te bieden van 2 uur. Met de nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel meer. En nu deze van ook lang geleden. Drop, drop, drop.

mooi, deze van Fleetwood Mac en Family Man. En het volgende nummer schreef letterlijk geschiedenis. Toen MTV op 1 augustus 1981 om middernacht voor het allereerst ter wereld begon met uitzenden, was dit de allereerste videoclip die over de beeldbuis rolde.

even naar Schotland, zo net met Texas en deze Black Eyed Boy. En The Hole of the Moon van de Waterboys geldt als een van de meest bezielde tracks van de jaren 80. Frontman Mike Scott schreef de tekst vol metaforen over iemand die alles overziet, terwijl hij zelf maar een glimp opvangt. Hier zijn ze met The Hole of the Moon.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 3 oktober vandaag in Nederland en België is rond 11 uur een gedeeltelijke zonsverduistering te zien en dat in 2005. Na een maandlang proces wordt sport- en filmster O.J. Simpson door de jury onschuldig bevonden en dat in 1995. In de VS komen de eerste spuitbussen op drijfgas op de markt en dat in 1941. Voor 20 miljoen Amerikaanse kijkers verscheurt zangeres Sinead O'Connor een foto van de paus in het programma Saturday Night Live en dat deed ze vandaag in 1992. De Nederlandse zangeres Josje Huisman wordt verkozen als nieuwe blonde zangeres van K3 nadat Kathleen Aerts eerder dat jaar de groep had verlaten en dat in 2009.

Het was destijds een monsterhit voor de Common Arts. Never Can Say Goodbye. Hoeft ook niet, want er komt nog een tweede uur. Jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze soul disco classic van Tavares en Who Done It. Graag tot zo dadelijk.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
0: En hier zijn ze weer, de jaren 70, 80 en 90.
2: Heel welkom in het tweede deel, mag je deze iets verwachten.

stond destijds wekenlang op nummer 1. Ik herinner het me nog alsof het gisteren was. Tiffany, I Think We're Alone Now. Wel, dankzij dit programma ben je nooit alleen natuurlijk. Allemaal grote hits. Straks even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. En ik heb nog deze Ain't No Stopping Us Now van McFadden en Whiteheads.

What's Your Name? Dat was Belgisch werk van Zino en deze What's Your Name. En John Fogerty schreef onze volgende track na zijn optreden op het legendarische Woodstock Festival in 1969. Terwijl de regen met bakken uit de hemel viel en het festivalterrein in een modderpoel veranderde, zag hij het publiek dansen in het slijk, wat meteen de inspiratie werd voor dit nummer, Who'll Stop the Rain.

de film Grease met Frankie Valli. En we blijven nog even hangen op het witte doek, want er is nog zo'n legendarische soundtrack die iedereen meteen herkent aan de eerste maten. Kenny Loggins schreef de soundtrack voor Footloose terwijl hij met een zware hernia op bed lag in een hotelkamer. Ondanks de helse pijn zette hij door en het resultaat werd een van de meest aanstekelijke dansnummers aller tijden.

Welke beroemdheden mogen gaan feesten vandaag? Dat zijn Ashley Simpson, die wordt er vandaag 42. Gwen Stefani, dat is een zangeres uiteraard, die wordt er 57 vandaag. Lindsay Buckingham van Fleetwood Mac, die wordt er vandaag 77. En Chubby Checker, een Amerikaans zanger is dat, die wordt er 85 vandaag.

de volumeknop maar je best wat harder, want zo dadelijk na mijn programma komt er heel wat moois hier op de radio. Het was mij een waar genoegen, dus volgende week ben ik er graag weer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Be welcome. You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live for the radio studios in Belgium. Get ready for a new hour. Land of Dance Mix Radio Show.

doorheen de jaren origineel uitgebracht op 5 januari 2002 door Benny Benassi. En nu anno 2024 in een nieuw jasje gestoken samen met Zamna Soundsys. Satisfaction was dat, de remix. En nu Brace en Gun and Drew. Pure house.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: You are now tuned in for the Land of Dance Mix Radio Show. Live from the radio studios in Belgium. Be welcome. In the second hour, Land of Dance Mix Radio Show. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy the Land of

één ogenblik. Hij maakt de ene plaat na de andere. Dit is er eentje welke hij maakte met James Hur en Superfly. Why I Love You So. Zometeen de recentste hittrack van Nicky Romero. Hij maakte dit samen met Monocule en Fairly Never Alone. Maar eerst Alexander Komarov. Dit is Deep Space.

Jay Hardway, nieuwe plaat. Remedy was dat. Jennifer Lopez komt eraan met een remake van haar hitsingle If You Had My Love. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe Sam Getty. Dit is a moment.